0: en de eed wat eva ganse Egypten steekvliegjes verbrengen. En zo deiden zij dat. Aaron neemt zijn stak en sloeg door met op de eed. En de staf op de eed en dat ganse land bracht steekvliegjes eva deel. De steekvliegjes tjemen alle wegen op de menschen en op dat vij. Al dat staf op de eed waart door steekvliegjes. Door weeren steekvliegjes op de menschen en op dat vij. Als de heksenmeesters dit ook proefden te doen, kunnen zij dat niet, en zij zeiden te dem kennig. Dit is God zijn vinger, aber de kennig verhielt zich hoort jeen aan en horcht niet, groet zo als de haar dat gezegd had. De haar zei te Moses, go morgen tijdig ver dem kennig, wo hij wat num woeter gonen en zei aan. De haar zegt zo te die, du zals mijn volk gonen loten, dat zij mij aanbeden kennen. Wann du aan niet gonen laatst, dan pas op. Dan wo ik al je seffer komen loten op die en diene regeringsmannen, dien volk en jene gebieden. De hieser in Egypten worden krijgse val van al je seffer zennen, als de eed, op wonen de stonen. An den dag, wo ik aan de jeen van Goshen eine linie tragen, wils mijn volk door is. Door wat geen al je seffer door zennen, zodat die zijnen worst, dat ik de haar im land zie en merden mank. Dien volk wordt van al je seffer geploogd zennen, en mijn volk wordt door van vrij blijven. Morgen wordt dit teken komen. De nächsten morgen leidt de haar zeer veel aaiesefer komen, wat zij aan dem kennig zijn huis en zijn regeringsmannen ere woningen nendrongen. Dat ganse land weer van dat aaiesefer verdarven. Dan leidt de kennig Moses en Aaron komen en zeed aan. Maak dat opfer voor jenen God hier am land. Ober Moses zeed, dat wordt niet schaffen. De opfer, die wie voor dem Herrn onzen God maken, worden voor de Egypter een gelaster zennen. Wann wie een opfer brengen, dat voor de Egypter een gelaster is, worden ze ons bestemd steigen. Wie moeten een dreidogische reis in de wildnis maken, om voor dem Herrn onzen God te opferen, zoals hij dat verlangt. En de kennig zeed, ik wou je nu gonen loten, dat je dem Herrn jenen God kennen in de wildnis opfer brengen, ober God nicht tau wiet en beet voor mij. Moses zei, zo schwind als ik van hier go, wo ik dem Herrn aanbeden, dat hij die en diene regeringsmannen en dien volk zal morgen van dat Aiesefa vrijmaken. Ober sie nicht war dahinge rechts, dat du dat volk noher nicht rütlaatst, tum dem Herrn dat opfer maken. En Moses jink weich van dem kennig en roop dem Herrn aan. En de Herr deed krijg zo als Moses beet en neem dat Aiesefa weich van kennig, zijn regeringsmannen en zijn volk. En door wie nicht eine einzige Flehe gebleven. Doch de kennig verhielt sich ditmal nach wahrer Hort jeen
1: Kapitel und leid dort fällt nicht
0: gut. Noch einmal seh de Haar zu Moses. Gon um kennig en sei am. De Haar, de Hebräer er Gott, sagt so zu die. Lot mein Volk gonen, dort sei mi anbeten kennen. Wann du an nicht wasch gonen loten, en an noch länger faust hältst, dann lot die dort gesagt sennen. De Haar wird eine sehr schwere Krankheit ab dort fei kommen loten, wat ab dine stapen is. De krankheid wat ab pieren ezels en kameilen en keien schop komen. Ober de haar wat een onderscheid maken tussen de Israeliten ervoi en de Egypte eert. Door wat mank de Israeliten ervoi nicht eindoud gonen. De haar zaad eine tiet en zeed. Marien wat de haar dit am land tonen. En de nächsten dag wat dat ook al. Al de Egypte ervoi starf, ober van de Israeliten erfei wie nicht eindout. En de kennig schickt mana not te seinen, en ze fongen nicht eindoudje tier mank de Israeliten erfei. Ober de kennig stahl sich hort jähen an, en leid dat volk nicht gonen. Noch ein andermal seh de harte Moses en Aaron. Nehmt jene hang voll Raum von einen Oven. Moses soll dort ver den kennig eine Loft schmieden. En de Raum wird eva ganz Ägypten versteiven, en menschen en tieren en dat ganse land worden schlemsen kriegen en met schweren uitbreken. Zij nemen raum van einen oven met, en als ze ver dem kennig stunden, schmeit Moses dat in de loft. En de raum geeft de menschen schweren, dat ze opne schlemsen kriegen, beides de menschen en ook dat vij. De heksenmeesters kunnen nicht ver Moses komen, wil ze ook alle de schweren houden, zoals alle Egypter. En de haar mögt dem kennig, dat hij hoort jeen aan en gestalt wie, en hij leidt aan nicht gonen, krijgt ze als de haar te Moses gezegd had. En nogmaals zei de haar te Moses, go morgen tijdig zu Marius,

Kehat sine zeens, de stamvoeders van eerde volksgroepen zijn, heiten Amram, Jizar, Hebron en Uziel. Merari sine zeens, de stamvoeders van eerde volksgroepen zijn, heiten Machli en Mushi. Dat zijn de groepen en families mank de Leviten. Van Gershon stammen de Libnita en de Shemita. En die hadden top 7400 mannen en jongens, wat mij als een maand oud waren. De volksgroepen, wat van Gershom stammen, zullen zich hinge de heilige woning, nom wasten van de woning lageren. De leider van de Gershonita, wie Eljasaf, Lael zien zeen. Zij waren verantwoordelijk bij dat verzamelingszelt en de woning voor de zeltdaken en voor de ingangsgardien en dat verzamelingszelt neen, en voor de gardien ram den Bannerhof, ram dat heilige zelt en den altoor, en al de streng wat door to zend, dat wie alles eer arbeid. Van Kehat stammen de Amramita, de Jisarita, de Hebronita en de Uzielita. En die hadden alle top 8600 mannen en jongens, wat mij als een maand oud waren. De volksgroepen, die van de Kehatita stammen, zullen zich aan de ziedende kant van de heilige woning lageren. De leider van deze wie Elisafan, Uziel zien zeen. De Kehatita waren verantwoordelijk voor de Bundeskist, den Dash, den Lampenholer, de Altoren en al dat Tobi hier, wat de priester en dat Heiligtum brokten, en voor den Verhang. Dat wie alles ihre Arbeit. Eleazar, den priester Aaron zien zeen, wie dat verste ewe de leider am Heiligtum. Van Merari stammen de Machlita en de Moschita. En die hadden top 6200 mannen en jongens, wat ewa een maand oud waren. De leider van deze groepen, wat van Merari afstammen, wird Zuriel, Abihachil, zien zeen. Deze zullen zich aan de noordende kant van de heilige woning lageren. De Merarita waren verantwoordelijk voor de standers, dwerstangen en feit van de heilige woning en wat door te geheerd. Dat wie alles ere arbeid. Zij waren ook verantwoordelijk voor de paast, feit, zelstekels en streng voor den Verhof. Die voor de heilige woning om oosten lagerden, waren Moses en Aaron zijn zeens. Die waren verantwoordelijk nur dat Heiligtum op te passen voor alle Israeliten. En wann du einer dich biekheim, die nicht door tau bestemd wie, soll die doodgemaakt worden. De ganze Zoll van Mannen en Jongens, wat eine Monat alt en meier waren, van de Gruppen van Leviten, die Moses en Aaron nur dem Herrn sein Wort abteilden, wie 22.000. Der Herr sagte Moses, du sollst alle erstgeborene Israeliten, Mannen en Jongens, wat eine Monat alt en meier sind, nur ihren Nomes teilen. En dan sollst du, wils ek de Herr sie, de Leviten für mich apport saten, en de steht von all de erstgeborene von Israel, en du sollst dort fei, wat de Leviten jehiert, apport saten, en de steht von dort fei von dort ganze Volk. En krieg so aus de Herr am gesagt hat, teilt Moses alle erstgeborene von de Israeliten, en dort wären 22.273 Männer en Junges, wat eine Monat in Ella wären. En de Herr sagte Moses, saat all de Leviten apart an de steed van all de erstgeborene Israeliten en dat fei, wat de Leviten geheert, en de steed van dat fei van hem volk. Ik zie de Herr, om de 273 vrij te maken, wat meier zend als mank de Leviten, zoals de 5 selva stekker, zoals de am Heiligtum afgewogen worden, van jedrem verlangen. 1 selva stek is 20 gram. Dit selva, wat zo taub kämt, tom dei wat ewerschassig sind fri te maken, zoals die Aaron in sine zeens jeven. En Moses neem dat selva van dei, wat meier wieren, als wat deich de Leviten frie saat worden. En Moses kreeg 1365 selva stekker, nur dat gewicht vom Heiligtum aufgewogen. En krieg so aus de Haar verlangt hat, jef he Aaron in sine zeens dat selva van de losgekofte menschen. Dat wie je wat de Haar te Moses gesagt hat. De Herr redte Moses en Aaron en zeed, Gut nu de Leviten, en talt de man amang de Kehatita en ihre Gruppen en Families, ein jeder wat 30 jaar oud en alle is, wat 50 jaar oud, de wat am Versammlungszelt deinen kennen. De Arbeit, wat de Kehatita bij dat Versammlungszelt donen zellen, is met de heiligste Sachen. Wann de Israeliten ihr Lager abheven, zellen Aaron en zijn Zeens nengonen

buiten deen. Dan de nächsten dag zeid ik, nu jef dienen zijn, dat we deen eten, ober zij verstuurk am bloos. Als de kennig hier, wat de vrouw zeid, reite zijn ik leider twee. En wil zij door op de meer weer, zagen de lied, dat hij een zaakkleid ongetrokken had. En hij zeid, laat God doen met mij wat hij wil, wan Elisa, schaaf het zijn zijn, morgen nog zijn kop op zijn schulderen haft. Elisa zat dan groot aan zijn huis, en bij hem weeren wat leider. De kennig had einen van zijn mannen naar Elisa geschickt, en al eier de man naar Elisa kwam, zeid Elisa tot de leiders. Die waren zijnen, dat de smerder einem naar mij geschickt haft, dat hij mij doodschleid. Post op, wan de man kwamt, dat je dem nicht nennen loten. Halte der touw, dat hij door je in rand. Horchte mal, ik kon dem zijn haar al hinge aankomen hieren. En eier hij uitgereed had, kwam de kennig al nu aan zeid. Horchte mal, de haar haft ons dessen trubbel gemaakt. Wo soll ich noch luren? Kapitel 7. Ober Elisa seht to am, horche mal, wat de haar sagt. Det das, wat de haar sagt. Morgen um diese Zeit wird einer 5 Kilo Weidmehl oder auch 10 Kilo Jorst für ein selber Steck kaufen können, hier an dort Port von Samaria. Dann seht der Kapitän, der mit dem kenne ich wir. Sogar wenn de haar Fenstern an dem Himmel obmöck, wo kann sonst sein? En Elisa seht, du wirst dort selbst seinen, aber du wirst nicht davon eten. Nu waren de feiermannen bij dat staatsboot, die allerlei leprakrankheid hadden. En einer van die zeid, woorden blijven hier, wat we sterven. Hier waren we bald verhongeren. Ober wann we in de stad nen gonen, waren we daar ook verhongeren. Wel we eenmaal in de Aramea-eerlager gonen. Wann ze ons dood maken, zijn we dood. En wann ze ons leven loten, dan gaan we leven. Dan als dat diester wordt, gingen ze naar de Aramea ere zelten. En al bij de eerste zelten zagen zij, dat er geen mensen waren. De haar had de Aramea loten een grote geluid heren van pieren wagens en een grote armei. En ze hadden zich gezegd dat de kennig van Israël haf de Hethieter kennigs en de Egyptische kennigs aangenomen dat ze je in ons komen. En ze zagen dat ze met haar leven doorvan kwamen. Zij leiden ihre zelten, pieren ezels en dat lager krijg ze als dat wir en verleiden zo bozig als ze kunnen. Als de lepra kranke mannen wat om lager kwamen, gingen ze aan een zelt nennen eiten en dronken door, en nemen zelf een golden kleider en gingen en verstoken zich dort. Dan gingen ze naar een andere zelt en nemen van dort wat er weer, en verstoken dort ook nog. Dan bereden ze zich over dat dit niet raag weer. Dit is een wecher dag, zeiden ze, en wie zijn wat zeer goudet en geworden. Wanneer we dit stel houden, wat het dag wordt, dan worden we daarvoor nog lieden moeten, wel we voortskonen en dem kennig zijn mensen dit weiten loten. En ze gingen nu dat staatspoort op touw en roopten de wachter. Ze zeiden aan, wie waren bij de Aramea erlogen, ober wie hierden door geen mens, en zagen door ook keinem, ober de zelten stonen nog alle, en de pieren ezels zijn nog aangebongen als eenmaal. En de wachter bij een poort roopten einer den anderen, en bald zeiden ze dat aan dem kennig zijn hieza. En de kennig stond op, als er nog dies daar weer, en zei te zijn mannen, ik wil je zeggen wat de Aramea veel hebben. Zij weten dat we hongeren, en ze hebben zich een wasset wat op de stab teruggetrokken, zodat we waren ruit komen, en dan kunnen ze ons ongeriepen en in onze stad nen komen. En einer van zijn ongestalde zegt, wel we 5 mannen op hier checken, dat nu te zijn. Den jeter toch krijg zo als allem hier. Die zijn krijg zo veroordeeld als alle andere hier. Dan nemen ze 2 wagens met pier, en de kennig checkt dan, dat ze de Aramea ihre armei hingeraan voeren, en zegt, goed en zeit hem al nu. En ze voeren aan hingeraan bij den Jordan, en de lang de ganse straak lagen Kleider in gereedschaft, wat de Aramea te zien geschmeten hadden. Dort wird te zijnen, dat die zich zeer gespout hadden als ze verleiten. En ze kwamen tregen zeden dem kennig dort. Dan ging dat ganse volk ruit, en ze bestellen de Aramea ihr Lager. En krijg ze als de haar gezegd had, waren 5 kilo Weidmehl en ook 10 kilo Jorst voor een selber Steck verkauft. De kennig had den Kapitän, die met den kennig wir, angestalt, dat hij bij dat Staatsboot Absechter senden soll. En als de Lied ruit gingen, trampelden zij am Unja, en hij starf. Dort ward Krieg so, als de Gottesmann gesagt had, als de kennig nu am gewonnen wir. Dort neem ze Krieg so ram, als Elisa gesagt had. Hij had gesagt, morgen om deze tijd wordt einer 5 Kilo Weidmehl oder ook 10 Kilo Jorst für ein selber Steck kaufen können, hier an dat Boot van Samaria. Dan had de Kapitän, die met dem kennig wir, gesagt, horche mal, ook wann de haar de Fenstern vom Himmel opmaken wird, wo kon dat zennen?
Und Elisa hat zu ihm gesagt, horche mal.